0: Als je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
4: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke snacks

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: prijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past. Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njoe zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
1: Het is nu 3 uur.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petr-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur, 04 77 95 76 12.
2: Fio, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
4: Oh, oké, geef mijn notasleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaat. Verwacht je in Club Morfeo.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Colte Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.

0: Utrecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: factuur.
1: Illumen, unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 4 uur.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
1: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Heeft je tuin in zijn grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.

0: in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: De heerlijkste en lekkerste frambozen.

0: Bes, Blauwe Bes.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's,

0: tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur. Gastropub Bechamel. Voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef. De klassiekers met een twist. Bechamel. Dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5:00. Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.
4: Tja, Twanen, en dan game. En dan game.

0: persoonlijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op auto's-dewulf.be.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gast.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
0: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
1: Dit is Radio Ommeland.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.

0: zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 6 uur.
1: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Na een nacht die, zoals voorspeld, ongezien warm was, ontwaken we opnieuw in de hitte. Mogelijk de voorlaatste dag met de extreme temperaturen. Vooral in de steden bleef het zelfs in het holst van de nacht buitengewoon verstikkend. Vandaag sneuvelt volgens het KMI ook het dagrecord voor de derde dag op rij. Voor de provincies Luik en Limburg geldt code rood. Dat betekent 2 kansen op 3 dat het kwik daar vandaag 40 graden of meer haalt. In het noorden van Frankrijk heeft het vannacht wel al geonweerd. In de regio Bretagne liep de temperatuur daardoor op enkele uren met 15 graden terug. Voor onze streken voorspellen de weerkundigen nog niet meteen verlossend onweer. Op het WK voetbal wint Nederland zijn groep na 1-3 winst tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië. Japan en Zweden verzekerden zich beide van kwalificatie door een 1-1 gelijkspel. Nederland mag zich opmaken voor een duel met Marokko. Voor Japan wordt dat Brazilië. Zweden kent zijn tegenstander nog niet. Eerder op de avond won Ecuador van Duitsland met 2-1 en verloor Curaçao 0-2 van Ivoorkust. Duitsland wint de groep voor Ivoorkust. De derde, Ecuador, mag met 4 punten ook al zeker naar de knock-outfase. De gerechtelijke politie in Oost-Vlaanderen heeft een internationale phishingbende opgerold. In binnen- en buitenland maakten ze voor meer dan €100.000 buit. Via een website die sterk geleek op het officiële overheidsplatform liet de bende zijn slachtoffers bankgegevens invullen en bevestigen via It's Me. Ze konden zo grote sommen geld wegsluizen via onder meer Booking.com en Uber. De bendeleden pronkten echter iets te opzichtig met het verdiende geld en liepen tegen de lamp. 3 verdachten zitten voorlopig in de cel. En vorig jaar zijn bijna 1 op 5 tweedehandswagens in ons land afgekeurd wegens een groot of gevaarlijk gebrek. Dat betekent mankementen aan de remmen, banden of verlichting. Dat staat in het jaarrapport van GOKA, Sectorfederatie voor de Autokeuring. Volgens GOKA bewijzen de cijfers het belang van de keuring voor de verkeersveiligheid. Vanaf september is die bij de verkoop van een tweedehandswagen niet langer verplicht. Minister voor Mobiliteit De Ridder wil zo de regels rond autokeuring versoepelen. Straks weer tot 32 graden aan zee. Daar zorgt een briesje nog voor minimale verkoeling. De rest van het land kreunt onder minstens 35 en mogelijk 40 graden. Zondag kan het gaan onweren en is het nog rond 30 graden. Pas vanaf maandag gaan daar nog 5 graden af.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

Moet je eens zien naar die vriendin van mij. Geloof me, ze is de enige die ik heb. Wat vind jij van haar? Je mag haar best leuk vinden hoor, maar ik zie haar eigenlijk niet meer zo zitten. Ik krijg in onze relatie namelijk niet wat ik zou willen, als je begrijpt wat ik bedoel. Soms fantaseer ik wel eens over een nieuwe vriendin. Een Amerikaanse bijvoorbeeld. Zo'n vrouw die je wel eens ziet in series op televisie. Dan droom ik ervan om het vliegtuig te pakken, de oceaan over te vliegen en in Amerika mijn ogen eens goede kost te geven. Zo heb ik bijvoorbeeld wel eens gehoord dat de dames in Californië best oké zijn. Stel je toch eens voor dat ik zo'n dame aan de haak zou kunnen slaan. Dat lijkt me geweldig. Alleen heb ik geen flauw idee hoe ik dat aan moet pakken. En dan nog wat? Hoe is het leven eigenlijk in Amerika? Kan ik daar wel net zo'n lekker ouderwets Engels ontbijt krijgen als thuis? In Texas zullen ze dat wel hebben, toch? Daar is iedereen immers miljonair. Weet je, misschien word ik in Amerika zelf ook wel een ster. Dat is iedereen daar, toch? Dan kan ik ook eens handtekeningen uitdelen en een beetje chillen met de andere sterren. Ik zie het allemaal voor me. Maar ondertussen niet stiekem naar mijn vriendin kijken, hè? Zij is namelijk de enige die ik heb. En ook al heb ik er niet veel aan, omdat ik nu eenmaal niet zoveel je weet wel van haar krijg, ze is wel mijn echte vriendin. Nu ik aan haar denk, weet ik eigenlijk nog niet zeker of ik dat vliegtuig naar Amerika eigenlijk wel moet pakken om die dames in Californië beter te leren kennen. Dat zal me waarschijnlijk toch weer niet lukken. Ach, weet je, misschien is die vriendin van mij helemaal zo slecht nog niet. Breakfast in America met Supertramp.

0: voor jou. Goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
0: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
1: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké, neem mijn auto-sleutels en we zijn weg.
1: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
5: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Euro. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
8: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Het regionale nieuws.
4: De gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-de-Node hebben samen besloten om de nachtsluiting in de Brabantwijken nog eens met 3 maanden te verlengen. Dat meldt La Dernière en wordt aan Bruges bevestigd door de burgemeester van Sint-Joost, Emir Kier. Sinds 1 april moeten alle winkels, horecazaken en bordelen in de Brabantwijk op het grondgebied van beide gemeenten de deuren sluiten tussen 1 en 6 uur 's nachts. Afgelopen dinsdag vond het Brusselse Luik plaats van het staatsbezoek van de keizer en keizerin van Japan aan ons land. Door dat bezoek zullen een aantal straten in het centrum, waaronder de Grote Markt, volledig afgesloten. Concreet werd in het centrum het Paleizenplein afgesloten vanaf 8 uur 's ochtends en vanaf 9.30 uur ook de Koningsstraat.
5: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen bij storm Ciaran, die in 2023 het leven kostte aan 2 mensen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Volgens de rechter heeft een gebrekkig parkbomenbeleid van de stad tot hun dood geleid. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's.
4: In de kelderruimte van een woontoren in de Modelwijk in Laken is maandagnamiddag brand uitgebroken. Het vuur sloeg over naar de liftschacht, maar is vrij snel geblust nadien. Bij aankomst waren verschillende bewoners al spontaan geëvacueerd. Door het vuur raakte een appartement in de renovatie beschadigd op de eerste verdieping en zijn verschillende ramen gebarsten op het tweede.
5: De correctionele rechtbank van Kortrijk heeft 3 mannen veroordeeld voor hun aandeel in een groepsverkrachting in het Astridpark. Het slachtoffer, een meisje van toen 17 jaar, wandelde in mei 2024 met haar vriend door het park toen ze door 3 mannen in de struiken werd getrokken. Haar vriend kon enkel de hulpdiensten verwittigen. Een van de 3 mannen, een jongeman van 19 jaar, is veroordeeld voor verkrachting. Hij krijgt 3 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De andere 2 kregen een lichtere straf.
3: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag is het opnieuw zonnig met enkele hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag of 's avonds kunnen vooral over het oosten enkele lokale warmteonweders tot ontwikkeling komen. Mogelijk met hagel en windstoten. Vrijdag wordt het de heetste dag van de week en stijgen de temperaturen in het binnenland tussen de 35 graden in het westen en lokaal 40 graden of meer in het binnenland.
3: De grootste hit
8: aller tijden. Rock'n'roll is here to stay.
3: Dit is Radio Ommeland.
9: Rock and roll dreams come through.
3: 104.9 FM.

is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400 73 113 300. 133. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 7 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Na een nacht die, zoals voorspeld, ongezien warm was, ontwaken we opnieuw in de hitte. Mogelijk de voorlaatste dag met de extreme temperaturen. Vooral in de steden bleef het zelfs in het holst van de nacht buitengewoon verstikkend. Vandaag sneuvelt volgens het KMI ook het dagrecord voor de derde dag op rij. Voor de provincies Luik en Limburg geldt code rood. Dat betekent 2 kansen op 3 dat het kwik daar vandaag 40 graden of meer haalt. In het noorden van Frankrijk heeft het vannacht wel al geonweerd. In de regio Bretagne liep de temperatuur daardoor op enkele uren met 15 graden terug. Voor onze streken voorspellen de weerkundigen nog niet meteen verlossend onweer. Op het WK voetbal wint Nederland zijn groep na 1-3 winst tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië. Japan en Zweden verzekerden zich beide van kwalificatie door een 1-1 gelijkspel. Nederland mag zich opmaken voor een duel met Marokko. Voor Japan wordt dat Brazilië. Zweden kent zijn tegenstander nog niet. Eerder op de avond won Ecuador van Duitsland met 2-1 en verloor Curaçao 0-2 van Ivoorkust. Duitsland wint de groep voor Ivoorkust. De derde, Ecuador, mag met 4 punten ook al zeker naar de knock-outfase. De gerechtelijke politie in Oost-Vlaanderen heeft een internationale phishingbende opgerold. In binnen- en buitenland maakten ze voor meer dan 100.000 euro buit. Via een website die sterk geleek op het officiële overheidsplatform liet de bende zijn slachtoffers bankgegevens invullen en bevestigen via It's Me. Ze konden zo grote sommen geld wegsluizen via onder meer Booking.com en Uber. De bendeleden pronkten echter iets te opzichtig met het verdiende geld en liepen tegen de lamp. 3 verdachten zitten voorlopig in de cel. En vorig jaar zijn bijna 1 op 5 tweedehandswagens in ons land afgekeurd wegens een groot of gevaarlijk gebrek. Dat betekent mankementen aan de remmen, banden of verlichting. Dat staat in het jaarrapport van GOKA, Sectorfederatie voor de Autokeuring. Volgens GOKA bewijzen de cijfers het belang van de keuring voor de verkeersveiligheid. Vanaf september is die bij de verkoop van een tweedehandswagen niet langer verplicht. Minister voor Mobiliteit De Ridder wil zo de regels rond autokeuring versoepelen. Straks weer tot 32 graden aan zee. Daar zorgt een briesje nog voor minimale verkoeling. De rest van het land kreunt onder minstens 35 en mogelijk 40 graden. Zondag kan het gaan onweren en is het nog rond 30 graden. Pas vanaf maandag gaan daar nog 5 graden af.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Brugge en Oostkamp genieten elke dag weer van de leukste classics via dit fijne station. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM en online via radioommeland.be. Dit is het ochtendblok met Rick.
1: Stadsradio Nieuwsflits.
2: Voorbijganger heeft rond 16:20 zaterdag namelijk een Poolse man dood op straat aangetroffen in Marke, een deelgemeente van Kortrijk. Hij had een wonde aan het achterhoofd. Hij zou een container aan het vullen geweest zijn in een woning vlakbij en ten val zijn gekomen.

Het is oneerlijk verdeeld in de wereld. Slechts de helft van de bevolking is tevreden en heeft genoeg, terwijl de andere helft in grote nood zit en onze hulp nodig heeft. Gelukkig hebben we van nature voldoende liefde in onze genen om iets te doen voor onze medemens. Alleen zijn die genen besmet geraakt met afgunst, jaloezie en egoïsme, zodat we geen oog meer hebben voor de noden van onze medemens. Het wordt tijd dat er zaadjes worden geplant, waardoor de liefde weer kan opbloeien. Laten de baby's van de wereld die kleine plantjes zijn, zodat we eindelijk liefde kunnen oogsten. Ik zie het al voor me. Overal in dit land vallen de zaadjes in de vruchtbare bodem van de hulp. Hier en daar is er onkruid op een stukje dorre grond, veroorzaakt door een niet te stille honger naar meer en meer. Maar ik voel dat er verandering in de lucht zit. Ik zie dat er ook in de dorre grond de zaadjes van de hoop ontkiemen. Met elk seizoen worden de plantjes groter en groter, zodat ze ooit het onkruid van de onverschilligheid zullen overschaduwen. En als het dan tijd wordt om te oogsten, dan mag iedereen komen om zijn of haar deel te verzamelen. Niemand wordt over het hoofd gezien, zodat het leven voor iedereen in deze wereld weer wat beter wordt. Maar dan moet er weer eerst liefde gezaaid worden. Want pas dan kunnen we echte liefde oogsten voor de hele wereld. Harvest for the World, The Isley Brothers.

0: De ochtend is altijd leuker als je naar Radio Ommeland luistert met de fijnste classics uit de 60s, 70s, 80s, 90s. En ook het leukste van de afgelopen 20 jaar hoor je langskomen. Welkom.
1: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

0: tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop, wedden dat we het hebben?
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
6: Het regionale nieuws.
7: De supermarkt van Aldi op de Merksplassen Steenweg in Rijkenvorsel moet heel wat gekoelde producten weggooien nadat de koeling vannacht kapot ging. Hoewel het probleem intussen is opgelost, konden de producten door het warme weer niet op de vereiste temperatuur worden bewaard. Daardoor mogen ze niet meer worden verkocht.
8: De Lago zwembaden in Beveren en Gent hebben hun openingstijden aangepast aan de hittedagen. In het zwembad de Meerminne in Beveren kan je vrijdag tot middernacht terecht. Ook de Grote Ligweide blijft open. En ook in Gent blijft het zwembad Rozenbroeken zaterdag open tot 22 uur 's avonds.
7: De Sint-Catharina-kerk in het Begijnhof van Tongeren is toe aan een grondige renovatie. De kerk maakt deel uit van een van de oudste Begijnhoven van Vlaanderen dat sinds 1998 erkend is als UNESCO Werelderfgoed. De stad Tongeren-Borgloon trekt €5,5 miljoen uit voor de restauratie. Na 2,5 jaar zijn bij kazerne Dossin in Mechelen alle namen ingelezen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog van daaruit gedeporteerd werden naar concentratie- en vernietigingskampen. Alles samen gaat het om 25.843 mensen. Het project heeft elke naam telt. En iedereen die dat wilde, kon een naam inlezen.
6: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vandaag is het opnieuw zonnig met enkele hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag of 's avonds kunnen vooral over het oosten enkele lokale warmteonweders tot ontwikkeling komen, mogelijk met hagel en windstoten. Vrijdag wordt het de heetste dag van de week en stijgen de temperaturen in het binnenland tussen de 35 graden in het westen en lokaal 40 graden of meer in het binnenland.
6: Radio Ommeland.
10: Ommeland. Ommeland.

leukste radio uit de regio met de tofste classics en heel wat lokale informatie. Daarom luister je elke dag weer naar Radio Ommeland. Van harte welkom.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: UZ Leuven zet als eerste ziekenhuis ter wereld de nieuwe Euro Explorer PET-scanner klinisch in bij patiënten. Het toestel maakte vroege signalen van hersenziekte zichtbaar, jaren voordat de eerste symptomen optreden. Volgens de professor Dr. Koen van Laren zal dit revolutionaire toestel bijdragen aan een vroegere diagnose van aandoeningen zoals ALS, de ziekte van Parkinson en dementie.

0: 60 jaar muziek elke dag weer passeren hier de hits van het heden, maar zeker ook van het verleden.
1: 104.9 FM.
0: Goedemorgen Brugge en goedemorgen Oostkamp. Geniet mee van de tofste muziekmix in de regio.
1: Welkom bij Radio Ommeland, de radio voor Brugge en omstreken.

0: Voortreffelijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: E-factuur. Illumen. Unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Vetorpoorten. Aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten. Beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten. Gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop. En herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?

In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.

0: Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: Na een nacht die zoals voorspeld ongezien warm was, ontwaken we opnieuw in de hitte. Mogelijk de voorlaatste dag met de extreme temperaturen. Vooral in de steden bleef het zelfs in het holst van de nacht buitengewoon verstikkend. Vandaag sneuvelt volgens het KMI ook het dagrecord voor de derde dag op rij. Voor de provincies Luik en Limburg geldt code rood. Dat betekent 2 kansen op 3 dat het kwik daar vandaag 40 graden of meer haalt. In het noorden van Frankrijk heeft het vannacht wel al geonweerd. In de regio Bretagne liep de temperatuur daardoor op enkele uren met 15 graden terug. Voor onze streken voorspellen de weerkundigen nog niet meteen verlossend onweer. Op het WK voetbal wint Nederland zijn groep na 1-3 winst tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië. Japan en Zweden verzekerden zich beide van kwalificatie door een 1-1 gelijkspel. Nederland mag zich opmaken voor een duel met Marokko. Voor Japan wordt dat Brazilië. Zweden kent zijn tegenstander nog niet. Eerder op de avond won Ecuador van Duitsland met 2-1 en verloor Curaçao 0-2 van Ivoorkust. Duitsland wint de groep voor Ivoorkust. De derde, Ecuador, mag met 4 punten ook al zeker naar de knock-outfase. De gerechtelijke politie in Oost-Vlaanderen heeft een internationale phishingbende opgerold. In binnen- en buitenland maakten ze voor meer dan 100.000 euro buit. Via een website die sterk geleek op het officiële overheidsplatform liet de bende zijn slachtoffers bankgegevens invullen en bevestigen via It's Me. Ze konden zo grote sommen geld wegsluizen via onder meer Booking.com en Uber. De bendeleden pronkten echter iets te opzichtig met het verdiende geld en liepen tegen de lamp. 3 verdachten zitten voorlopig in de cel. En vorig jaar zijn bijna 1 op 5 tweedehandswagens in ons land afgekeurd wegens een groot of gevaarlijk gebrek. Dat betekent mankementen aan de remmen, banden of verlichting. Dat staat in het jaarrapport van GOKA, Sectorfederatie voor de Autokeuring. Volgens GOKA bewijzen de cijfers het belang van de keuring voor de verkeersveiligheid. Vanaf september is die bij de verkoop van een tweedehandswagen niet langer verplicht. Minister voor Mobiliteit De Ridder wil zo de regels rond autokeuring versoepelen. Straks weer tot 32 graden aan zee. Daar zorgt een briesje nog voor minimale verkoeling. De rest van het land kreunt onder minstens 35 en mogelijk 40 graden. Zondag kan het gaan onweren en is het nog rond 30 graden. Pas vanaf maandag gaan daar nog 5 graden af.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

Het klinkt misschien raar, maar ik was een beetje uitgekeken op mijn liefje. We waren simpelweg te lang bij elkaar geweest. Ik vergeleek ons soms met een grijs gedraaide LP die je net iets te vaak hebt gehoord. Dus toen ik in bed nog wat lag te lezen in de krant, viel mijn oog op de contactadvertenties. Er was er eentje die mijn aandacht meteen trok, want een vrouw had een paar opvallende dingen opgeschreven. Als je ervan houdt om nat te regenen bijvoorbeeld, of als je soms een beetje half gaar bent, of als je een hekel hebt aan yoga, of als je het liefst doet in de duinen, dan ben je bij mij aan het goede adres. Kom mee, dan vluchten we. Dat klonk te mooi om zomaar opzij te leggen. Ik keek nog eens naar mijn vrouw en besloot te reageren. Ik schreef een brief onder nummer naar die geheimzinnige vrouw met haar rare voorstellen. Ik hou er ook van om nat geregend te worden, schreef ik. En ik heb ook niks met al dat gezondheidsgezoe. Weet je wat? Laten we morgen afspreken in een café, dan zien we wel verder. Dus ik naar dat café toe de volgende dag. Toch spannend, natuurlijk, want wie zou ik voor me krijgen? Terwijl ik zenuwachtig naar de deur keek, liep er een heel bekende vrouw de zaak binnen. Ik herkende haar meteen aan haar lach en aan de rest van haar lichaam. Het was mijn eigen meisje en het enige dat ze kon zeggen was, ben jij dat? Tja, zei ik. Ik heb nooit geweten dat je niet van yoga hield en dat je graag nat geregend wordt of dat je het graag eens in de duinen doet. En ik wist al helemaal niet dat je gek bent op pina coladas. Dus wat dacht je ervan? Kom mee en laten we wegvluchten van ons saaie leventje. Escape, de pina colada song met Robert Holmes.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Vlaams parlementslid Peter van Rompuy wil dat de Vlaamse Rand bij de verdeling van nieuwe kinderopvangplaatsen dezelfde voorkeursbehandeling krijgt als Antwerpen, Gent en Brussel. Volgens hem is het huidige systeem oneerlijk en houdt het onvoldoende rekening met de snelle bevolkingsgroei en de hoge opvangnood in de regio.

Dit is Radio Ommeland 104.9 FM voor Brugge en Oostkamp. Heb jij een fijne organisatie en je denkt van daar wil ik de radio wel eens op laten langskomen? Dan kan dat.

0: info@radioommeland.be. En wij bespreken graag hoe we jouw organisatie kunnen bijstaan. www.radioommeland.be voor de website waar je ons kan contacteren. En dus ook via e-mail info@radioommeland.be.
1: Ommeland. Is dat voor regio Brugge?
2: Nou, hè?

0: zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop, wedden dat we het hebben?

0: Rode bes, blauwe bes. Je t'aime.
1: Club Morfeo, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
3: Oh, oké, geef mijn auto's sleutels en we zijn weg.
2: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo. Maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Gastropup Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
7: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
8: Het regionale nieuws.
9: In Langemark is een pop-up zomerbar gisteravond vervroegd stopgezet omdat er te veel volk was en het feest uit de hand liep. De zomerbar was een initiatief van de Giro om het einde van de examens te vieren. Ook veel jongeren uit Ieper zakten naar Langemark af, waardoor het een overrompeling was en er enkele incidenten gebeurden. Aan het nieuwe sportkringpark in Sint-Niklaas komt cameratoezicht om overlast aan te pakken. De drie camera's staan er al, maar ze zijn nog niet actief. Al vanaf de opening is er overlast en vandalisme door onder andere jongeren met fatbike.
10: Het waterbedrijf Vivaqua krijgt dagelijks meldingen van phishingpogingen binnen. De website van het bedrijf werd vorig jaar ook al 3 keer aangevallen. Aangezien we gevestigd zijn op het grondgebied waar internationale instellingen zoals de NAVO en de Europese Commissie zijn gevestigd en we bovendien essentiële diensten aan de bevolking leveren, lopen we een groter risico dan andere openbare operatoren, luidt het.
9: Tientallen mensen kwamen samen voor de gemeenteraad in Blankenbergen om hun kritiek te uiten over het verdwijnen van 4 strandbars. Het stadsbestuur besliste om vanaf volgend jaar slechts 9 strandbaars meer toe te laten in plaats van 13. Er komt ook een heel onzekere periode aan, klinkt het bij Ralf Doblaren, uitbater van Karma Beach.
8: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Vandaag is het opnieuw zonnig met enkele hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag of 's avonds kunnen vooral over het oosten enkele lokale warmteonweders tot ontwikkeling komen, mogelijk met hagel en windstoten. Vrijdag wordt het de heetste dag van de week en stijgen de temperaturen in het binnenland tussen de 35 graden in het westen en lokaal 40 graden of meer in het binnenland.
8: Radio Ommeland.
13: Ommeland. Ommeland.

0: Goedemorgen, lig je nog in je bed? Het is misschien het moment om op te staan met de fijnste classics van Radio Ommeland op 104.9 voor Oostkamp en Brugge. Welkom allemaal, dit is nog het ochtendblok tot 10 uur.
1: Stadsradio, nieuwsflits.
2: Vijfje daarnaast is boerenkennis, een stal vol koeien en de handen in de aarde voor Sophie Lietaar en Sander Soetemans van melkveebedrijf Milk & More. In Geel is de landbouw een passie. Tegelijk is het dagelijkse schipperen tussen innoveren en overleven in een zee vol bureaucratie.

0: Center De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Taxi bestellen, taxi kust bellen 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan het recht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je

0: 0800 47 69.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Ruim de helft van de langdurig werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun uitkering kwijtspeelden, kwam bij het OCMW terecht of belandde op de ziekenkas. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de RVA die HLN kon inkijken. In Vlaanderen krijgt 1 van de 5 momenteel een ziekteuitkering. In Wallonië ontvangt de helft een leefloon. Amper 1 op 10 werklozen die hun uitkering verloren is weer aan de slag. De beperking van de werkloosheid in de tijd was 1 van de belangrijkste hervormingen van de regering De Wever. We hebben dan toch niet de warmste nacht ooit achter de rug, dat zegt het KMI. Dat noteerde een minimumtemperatuur van 23,9 graden in Ukkel. In de nacht van 3 op 4 juli 2015 bleef het nog net iets warmer. Het record van 24,4 graden blijft op die zomernacht staan. Vandaag is in de provincies Limburg en Luiko de rood van kracht, omdat sommige weermodellen daar temperaturen tot 40 graden voorspellen. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een afvalverwerkingsbedrijf. De brandweer rukte massaal uit en buurtbewoners is gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na de 2 krachtige aardbevingen in Venezuela zijn meer dan 36.000 mensen als vermist opgegeven. Het dodental is intussen opgelopen tot 235. De aardbevingen waren de zwaarste in ruim 100 jaar. Enkele Europese landen en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden. De VS sturen 2 reddingsteams en schenken 130 miljoen euro humanitaire hulp aan Venezuela. Het Russische leger heeft afgelopen nacht 660 Oekraïense drones neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden onder meer drones onderschept boven Moskou, de Krim, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Mogelijk gaat het om 1 van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds het begin van de oorlog, ruim 4 jaar geleden. Oekraïense media melden dat enkele drones wel hun doelwit bereikt hebben. Zo zou een chemische fabriek in de regio Tula geraakt zijn. Ook in energievoorzieningen zouden schade opgelopen hebben. Daarnaast werd ook een huis geraakt. 1 iemand raakte daarbij gewond. Het wordt opnieuw een zonovergoten en bloedhete dag met maxima van 36 tot 40 graden in het binnenland. Aan de kust is het enkele graden minder warm. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: 13 jaar na de aanloop van de aankoop van de pupillen zitten in Aal, stopt het stadsbestuur de heraanleg van de zitten in de koelkast. Het Aalsterse stadsbestuur focust volledig op de renovatie van het oud stadhuis en rekent daarvoor op een fikse Vlaamse subsidie.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Dit is Radio

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In Willebroek is er eerder deze maand een dode otter aangetroffen in Broek de Nijer. Dat meldt de INBO, het Instituut Natuur en Bosonderzoek. De onderzoekers voerden een autopsie uit om meer te weten te komen over het lot van de otter die een sterk bedreigde diersoort is.

0: nieuwe oudgoud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oudgoud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
5: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op azetegels.be.
7: Het regionale nieuws.
8: Heel wat horecazaken sluiten deze vrijdag tijdens de zomerbraderij in Hammen, omdat ze tegen het glas- en porseleinverbod zijn. Vanuit de gemeente mogen er alleen bekers en kartonnen bordjes gebruikt worden. We vinden dat onhygiënisch, vertelt cafébaas Cedric de Laat.
9: Een 29-jarige man uit Landen is veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel voor geweld tegen de politie en een voorbijganger. Dat heeft de correctionele rechtbank in Hasselt beslist. De man kreeg daarnaast een boete van €800, eveneens met uitstel. De feiten dateren van de zomer van 2024 en 2025. In augustus van 2024 liep het voor het eerst mis toen de man een relatiebreuk niet kon verwerken. Hij maakte amok bij zijn ex-partner en vernielde haar deur, waarna de politie van de zone Sint-Truiden ter plaatse moest komen. De rechtbank in Tongeren heeft een ex-bediende van een verzekeringskantoor uit Genk vrijgesproken nadat haar toenmalige werkgever onterecht haar e-mail had laten doorzoeken. De werkgever vermoedde dat de vrouw vertrouwelijke informatie deelde met de concurrentie. Omdat het mailonderzoek onwettig was, werd dat niet langer gezien als bewijs. De vrouw kan er dus niet meer worden voor veroordeeld, ook al heeft ze volgens de rechter de privacy wel geschonden.
10: Het WK-dorp in Aalter past komend weekend het programma aan naar aanleiding van de warme temperaturen. De ochtendwedstrijd om 5:00 blijft op de affiche. De quiz van vrijdagavond en de uitzending van het BK-wielrennen op zondag gaan niet door. De veiligheid van de bezoekers heeft de hoogste prioriteit en in zulke extreme omstandigheden willen we dan ook geen risico nemen, aldus organisator Joris Bosgaard.
9: In de Antwerpse wijk Kiel is een loper gewond geraakt bij een ongeval met een bus van de lijn. De chauffeur had de controle over zijn stuur verloren en kwam uiteindelijk tegen bomen tot stilstand. Het slachtoffer werd buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de buschauffeur raakte hierbij licht gewond.
7: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Vandaag is het opnieuw zonnig met enkele hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag of 's avonds kunnen vooral over het oosten enkele lokale warmteonweders tot ontwikkeling komen, mogelijk met hagel en windstoten. Vrijdag wordt het de heetste dag van de week en stijgen de temperaturen in het binnenland tussen de 35 graden in het westen en lokaal 40 graden of meer in het binnenland.

Het is 1984. Een Amerikaanse filmproducent is op zoek naar een muzikant die wat liedjes kan schrijven voor zijn nieuwste film. Hij vraagt een beroemde zanger of die wat ideeën heeft. Maar ja, kennelijk is de zanger niet echt op dreef, want de drie nummers die hij bij de producent inlevert zijn gewoon regelrecht bagger. De producent vindt ze helemaal niks. De zanger reageert wat kribbig op de kritiek van de filmproducent. "Hoezo niks?" zegt hij. "Ik heb er nog zo lang op zitten zweten. Nu ja, ik ga wel op zoek naar nieuwe nummers." Maar veel tijd heeft de zanger niet, zodat hij zijn toevlucht zoekt in een paar oudere nummers die nog op de plank liggen. Eén daarvan heeft hij een paar jaar geleden al geschreven. "Het zal ook wel weer niks zijn," denkt hij nog, maar dat valt mee. De producent is laaiend enthousiast en stopt het nummer meteen in de film. De zanger zelf begrijpt het niet zo goed. Zo wereldschokkend is het nummer nu ook weer niet. Hij is nog verbaasder als hij ziet dat het liedje nog een wereldhit wordt ook. Een wereldhit voor zo'n afdankertje dat al jaren op de plank lag. De zanger begrijpt er niks van. En dat terwijl hij toch beter zou moeten weten. Want iemand als Stevie Wonder moet toch al weten wat de hitpotentie is van zijn eigen nummers. Maar in het geval van I Just Call To Say I Love You had hij het duidelijk verkeerd ingeschat. Stevie Wonder, I Just Called To Say I Love You.

0: Kustumprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop, wedden dat we het hebben?
2: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Ruim de helft van de langdurig werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun uitkering kwijtspeelden, kwam bij het OCMW terecht of belandde op de ziekenkas. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de RVA die HLN kon inkijken. In Vlaanderen krijgt 1 van de 5 momenteel een ziekteuitkering. In Wallonië ontvangt de helft een leefloon. Amper 1 op 10 werklozen die hun uitkering verloren is weer aan de slag. De beperking van de werkloosheid in de tijd was 1 van de belangrijkste hervormingen van de regering De Wever. We hebben dan toch niet de warmste nacht ooit achter de rug, dat zegt het KMI. Dat noteerde een minimumtemperatuur van 23,9 graden in Ukkel. In de nacht van 3 op 4 juli 2015 bleef het nog net iets warmer. Het record van 24,4 graden blijft op die zomernacht staan. Vandaag is in de provincies Limburg en Luiko de rood van kracht, omdat sommige weermodellen daar temperaturen tot 40 graden voorspellen. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een afvalverwerkingsbedrijf. De brandweer rukte massaal uit en buurtbewoners is gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na de 2 krachtige aardbevingen in Venezuela zijn meer dan 36.000 mensen als vermist opgegeven. Het dodental is intussen opgelopen tot 235. De aardbevingen waren de zwaarste in ruim 100 jaar. Enkele Europese landen en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden. De VS sturen 2 reddingsteams en schenken 130 miljoen euro humanitaire hulp aan Venezuela. Het Russische leger heeft afgelopen nacht 660 Oekraïense drones neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden onder meer drones onderschept boven Moskou, de Krim, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Mogelijk gaat het om een van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds het begin van de oorlog, ruim 4 jaar geleden. Oekraïense media melden dat enkele drones wel hun doelwit bereikt hebben. Zo zou een chemische fabriek in de regio Tula geraakt zijn. Ook in energievoorzieningen zouden schade opgelopen hebben. Daarnaast werd ook een huis geraakt. 1 iemand raakte daarbij gewond. Het wordt opnieuw een zonovergoten en bloedhete dag met maxima van 36 tot 40 graden in het binnenland. Aan de kust is het enkele graden minder warm. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
6: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij.
1: Minister van Defensie Theo Franken reageert misnoegd op een Facebook-event voor een lang weekend bij Franken Theo. Met daarbij gedeeltelijk het privéadres van de minister en een foto van de verdronken Syrische kleuter Ayan. Je mag van mening verschillen, maar dit is een brug te ver. Veel bruggen te ver zelfs.

welkom erbij. De grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Voormalig liberaal politicus Bart Tommelijn was donderdag namiddag betrokken bij een ongeval op de E40 ter hoogte van Merelbeek in Mellem. De Oostendenaar kwam er met de schrik vanaf. Er zijn geen gewonden gevallen, dat is het belangrijkste. Ik ben van de eerste schrik bekomen, maar het had veel erger kunnen zijn. Voormalig burgemeester van Oostende en Vlaams minister Bart Tommelijn voor Open VLD nu anders was onderweg naar Brussel voor een vergadering toen hij betrokken raakte bij een ongeval op de E40 in Merelbeek. Tommelijn zag een file en moest vertragen. Ik keek in mijn achteruitkijkspiegel en zag dat de wagen achter mij niet meer kon stoppen. Ik heb mijn hoofd naar beneden gedaan en dan voelde ik een hevige tik. Beide bestuurders hebben hun wagen daarop op de pechstrook geparkeerd. In het andere voertuig zat een ouder koppel, blijkbaar net op bezoek was geweest in Oostende. Ze herkenden mij en verontschuldigden zich. Hun wagen was per totaal, denk ik, aldus nog Bart Tommelijn.

Er zijn mensen die beweren dat wonderen niet meer bestaan. Nu, ik ben het niet met die pessimisten eens. Kijk maar eens om je heen. Elke druppel regen die in de Sahara valt, is een wonder. Of de mooie bouwwerken die door mensen zijn gemaakt. De Golden Gate Bridge bijvoorbeeld. Of de Taj Mahal. Het zijn stuk voor stuk grote en kleine wonderen. Of neem nu het leven op zich. Het is toch al geweldig dat er tegenwoordig baby's geboren kunnen worden uit reageerbuisjes. Zelfs als de vader al lang dood is. En ook bepaalde dingen, die heel vanzelfsprekend zijn in ons dagelijks bestaan, mogen best een wonder genoemd worden. Moeder natuur doet het zomaar voor ons, zonder dat we erom vragen. Als ik lees over Captain Cook, of over de hangende tuinen van Babylon, of als ik luister naar Jimi Hendrix, dan kan ik alleen maar zuchten van verwondering. Kon ik maar zulke dingen, denk ik dan. Maar ja, ook al verbaas ik me over al deze dingen, er is ook het een en ander niet goed geregeld. Vrede op aarde bijvoorbeeld en het einde van alle oorlogen. We willen het allemaal en toch kunnen we dat wondertje niet echt bekomen. Als iedereen nu vrij kon zijn en als alle kinderen in de wereld nu genoeg eten hadden en schone kleren zouden dragen, dat zou pas mooi zijn. Mensen die door een zware hartoperatie gered worden, een rustige zondagochtend met een kopje thee, de Mona Lisa die maar blijft glimlachen. Het zijn allemaal onbegrepen wonderen in ons bestaan. Maar laat die ene wens nu ook eindelijk eens werkelijkheid worden. Dat we gewoon in vrede met elkaar kunnen leven. Dat zou pas een groot wonder zijn. The Miracle Queen.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een later startuur, extra water en een aangepast programma moesten het 112e feest van het paard draaglijk maken in Krombeke voor dier en mens. We zijn Waregem niet, maar ook bij ons mag je schitteren met een hoofddeksel als bescherming tegen de zon. Aldus de mensen in Krombeke.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur. De Klerk Automotive in Blankenbergen. Waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: 40 47 69.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
4: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke. Of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04-95-38-39-39.
7: Het regionale nieuws.
8: Goeik heeft een standbeeld voor Piet Chris Peels onthuld in plattelandcentrum Paddenbroek. De pastoor en toegewijd lid van de Giro was ook grondlegger van Paddenbroek. Hij overleed op 22 december 2024. Naast het standbeeld is ook een wandelroute van bijna 6 kilometer aan hem gewijd, langs de plekken die Piet nou aan het hart lagen. In Gent is het aantal ritten met de fietstaxi's op 4 jaar tijd meer dan verviervoudigd. Van 2000 ritten in 2022 naar 8702 vorig jaar. Minder mobiele mensen kunnen de fietstaxi inschakelen om zich binnen de Gentse stadsring te verplaatsen. Een ritje kost €3. Gent voorziet nu al middelen om het aantal ritten te laten stijgen naar 12.000 per jaar. Eeklo lanceert na de zomer een opvallend fietsproject. Fietsers zullen via een speciale knop op hun stuur problemen of knelpunten kunnen doorgeven aan de stad. Op die manier wil het stadsbestuur de fietsinfrastructuur verbeteren en het nog aangenamer maken voor fietsers. Eeklo zoekt nu 50 inwoners die willen meewerken aan het project en de knop willen uittesten.
7: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Zo'n 160 jonge runderen zijn veilig en wel ontzet uit hun stallen, waar op dat moment een brand was uitgebroken. Het gebeurde in Temse, provincie Antwerpen. Nog voor de brandweer arriveerde, hadden landbouwers hun dieren al in veiligheid kunnen brengen.

0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333. Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur...

0: 75 20 06 57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 11 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Ruim de helft van de langdurig werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun uitkering kwijtspeelden, kwam bij het OCMW terecht of belandde op de ziekenkas. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de RVA die HLN kon inkijken. In Vlaanderen krijgt 1 van de 5 momenteel een ziekteuitkering. In Wallonië ontvangt de helft een leefloon. Amper 1 op 10 werklozen die hun uitkering verloren is weer aan de slag. De beperking van de werkloosheid in de tijd was 1 van de belangrijkste hervormingen van de regering De Wever. We hebben dan toch niet de warmste nacht ooit achter de rug, dat zegt het KMI. Dat noteerde een minimumtemperatuur van 23,9 graden in Ukkel. In de nacht van 3 op 4 juli 2015 bleef het nog net iets warmer. Het record van 24,4 graden blijft op die zomernacht staan. Vandaag is in de provincies Limburg en Luikode rood van kracht, omdat sommige weermodellen daar temperaturen tot 40 graden voorspellen. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een afvalverwerkingsbedrijf. De brandweer rukte massaal uit en buurtbewoners is gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na de 2 krachtige aardbevingen in Venezuela zijn meer dan 36.000 mensen als vermist opgegeven. Het dodental is intussen opgelopen tot 235. De aardbevingen waren de zwaarste in ruim 100 jaar. Enkele Europese landen en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden. De VS sturen 2 reddingsteams en schenken €130 miljoen humanitaire hulp aan Venezuela. Het Russische leger heeft afgelopen nacht 660 Oekraïense drones neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden onder meer drones onderschept boven Moskou, de Krim, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Mogelijk gaat het om een van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds het begin van de oorlog ruim 4 jaar geleden. Oekraïense media melden dat enkele drones wel hun doelwit bereikt hebben. Zo zou een chemische fabriek in de regio Tula geraakt zijn. Ook in energievoorzieningen zouden schade opgelopen hebben. Daarnaast werd ook een huis geraakt. 1 iemand raakte daarbij gewond. Het wordt opnieuw een zonovergoten en bloedhete dag met maxima van 36 tot 40 graden in het binnenland. Aan de kust is het enkele graden minder warm. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De scholen van het stedelijk onderwijs Gent zullen vanaf nu tot en met vrijdag geen les meer geven, maar alternatieve activiteiten voorzien, aangepast aan de hitte. De scholen blijven open, maar kinderen mogen thuis blijven als de ouders dat willen. Ook elders in ons land nemen scholen maatregelen.

welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Het eerste concert van de Noord-Amerikaanse tournee van Lionel Richie in samenwerking met Earth with the Fire is stopgezet. De beroemde zanger werd voortdurend duizelig en moest uiteindelijk de show staken.

0: Een oudere rijke dame komt bij de plastische chirurg. Kunt u een schoonheidsfoutje bij me weghalen, vraagt ze. De arts bekijkt haar aandachtig en schudt dan meewarig het hoofd. Onthoofden doen we hier helaas niet, mevrouw. Een tandarts tegen een patiënt. Zou u zo vriendelijk willen zijn even hard te schreeuwen? Waarom, vraagt de patiënt. De tandarts zegt, zoals u hebt gezien zit mijn wachtzaal heel vol en ik zou om 17 uur naar het voetbal willen kijken. Een man en een vrouw komen bij de dokter en de vrouw vraagt of hij nu doof is of Alzheimer heeft. Nu, zegt de dokter tegen de man, we moeten een bloedmonster, urinemonster en een ontlastingsmonster hebben. Wat, wat? Een bloedmonster, urinemonster en een ontlastingsmonster. Wat, wat? Zegt hij. Waarop de vrouw antwoordt, hij wil je onderbroek.
1: Dit is jouw Classic Station.
2: Radio Ommeland.
1: 104.9 FM.
2: Stadsradio, Nieuwsflits.
3: Een trein is gestopt in het station van Vilvoorde na een verbale agressie van zwartrijders tegen een treinbegeleider, zo bevestigde de NMBS. Een aantal reizigers die geen vervoersbewijs hadden, haalden om 6:50 verbaal uit naar de treinbegeleider, zegt de woordvoerder Dimitri Timmerman van de NMBS. En die was zodanig onder de indruk dat hij moest vervangen worden door een collega. De reizigers stapten in Vilvoorde een half uur later op een andere trein om in de reis verder te zetten. Politie kwam ook ter plaatse en de betrokken reizigers kregen van de diensten een boete omdat ze geen geldig rijbewijs hadden. Om 7:20 was het treinverkeer genormaliseerd.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21.30 uur.

0: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroem, Zand in Oostduin.

0: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
1: Voor jou. Goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
3: Oh, oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
2: Oké, kom aan, let's go.
4: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaat. Verwacht je in Club Morfeo.
5: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
5: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
7: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
9: Het regionale nieuws.
10: De politie van Leuven hield een grote alcoholcontrole op 3 invalswegen. Tijdens die grootschalige alcoholcontrole zijn 6 bestuurders onmiddellijk hun rijbewijs kwijtgeraakt nadat ze positief getest hebben op alcohol of drugs. In totaal legden 1126 autobestuurders een test af op de Tiense Steenweg, de Nieuwe Mechelse Steenweg en de Brusselse Steenweg. Paus Leo XIV heeft de West-Vlaamse pater Julio de Lombarde eerbiedwaardig verklaard. Dat is een belangrijke stap in het proces dat uiteindelijk kan leiden tot een zalig en heilig verklaring. De Lombarde werd in 1878 geboren in Beverleien bij Waregem, maar maakte later van Brazilië zijn thuisland.
0: Ook een tweede dossier raakt niet door de gemeenteraad in Izegem, omdat het stadsbestuur zijn krappe meerderheid plots kwijt was. Bij het stemmen over de aanleg van wegen voor een nieuwe verkaveling langs de 11 Julistraat in deelgemeente Kachtem bleek een discussie over het aantal toegelaten kavels het struikelblok. De oppositie heeft het over mogelijke waardeverhoging op een stuk grond waar een schepen onrechtstreeks bij betrokken is. De stad ziet het anders. Waarom de oppositie de Kachtemnaren enkele kavels op het hoge niet gunt, ontgaat ons, zo klinkt het.
9: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: Als je houdt van de grootsiets aller tijden, zit je goed bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM.
1: Een baby van 9 maanden is dinsdag uit een oververhitte wagen bevrijd na een interventie van de politie. De moeder handelde snel en correct, waardoor hulpdiensten het tijdig konden redden. De hulpdiensten kwamen tussen beiden nadat een baby van 9 maanden opgesloten raakte in een wagen. Volgens de woordvoerder Chloe van de politiezone was een technisch defecte oorzaak. De mama kon daar niets aan doen en is voortdurend bij de auto gebleven.
2: Radio Ommeland,
3: jouw classic station.

0: Lancia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: innovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer. Met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Het treinverkeer tussen Hasselt en Diest ligt een tijd lang stil door een aanrijding tussen een reizigerstrein en een tractor. Er vielen geen gewonden. De tractorbestuurder was op tijd van zijn voertuig gestapt. Mogelijk was de tractor in pannen gevallen. Enkele tientallen reizigers op de trein moesten worden geëvacueerd. Er worden bussen ingelegd tot het spoor weer vrij is. De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer een half miljoen euro. En hij verliest bijna 3 miljoen euro aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij nog op de vlucht was. Hij tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces, maar hij is dus veroordeeld tot dezelfde straffen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden. Honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens een proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Volkswagen overweegt om het aantal banen dat het schrapt te verdubbelen tot 100.000 en daarbij ook fabrieken te sluiten om concurrentieeler te worden. Dat schrijft het Duitse zakenblad Manager Magazine op basis van anonieme bronnen. Nu zijn bij de autobouwer wereldwijd nog zo'n 657.000 mensen aan de slag. In maart maakte Volkswagen al bekend dat het de komende jaren 50.000 jobs wil schrappen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de berichten van extra ontslag. Naast Volkswagen bezit het concern onder andere ook de merken Audi, Porsche, Seat en Skoda. Zonnig en plaatselijk tot 40 graden warm vandaag. Ook de nacht is nog zwoel bij minstens 21 graden. Morgen en zondag kans op onweer, maar nog altijd warm. Maximaal 38 graden.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

Ik moet nog dikwijls terugdenken aan die nachten toen ik nog jong was. Toen jij als enige mijn gezelschap hield. In het donker zag ik alleen maar het blauwe schijnsel van je lampjes. Op zulke momenten had ik verder niets nodig, behalve jij, mijn trouwe oude radio. Ik hoorde ze allemaal, al die sterren van toen. Ik luisterde vol spanning naar de hoorspelen of naar de shows die werden uitgezonden. Shows met een lach en een traan. Ze kwamen door de ether vanzelf bij me thuis. Maar wat is er nu van je geworden? Voor de meesten ben je niet meer dan achtergrondgeluid. Een muzikaal behang voor al die jongens en meiden die niet beter weten. Ze denken er niet bij na als ze je aanzetten. Behalve dan als je er eens een keer niet bent. Vroeger had je tenminste nog macht. Toen was jouw glorietijd. Maar het lijkt nu wel echt alsof het stilletjes aan tijd wordt om te gaan. Want ze willen tegenwoordig liever alles zien in plaats van horen. Videoclips op tv, uur na uur. We zijn gewend om te kijken in plaats van te luisteren. Daarom hoop ik maar dat je ons nooit zult verlaten, oude vriend. Ik zou niet meer zonder je kunnen. Blijf dus nog even wat langer, voor als we al die beelden moe zijn geworden. Want ik weet zeker, jouw glorietijd komt wel weer eens terug. Als we het gebabbel op tv echt beu zijn geworden. Radio Gaga, dit is Queen.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De stad Rumbeke heeft op en rond het sportpark Rumbeke 15 extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Op die manier proberen we de parkeerdruk uit hier te verlichten, schepen van mobiliteit Piet Del Ru van Anders Roeselare.
0: www.radioommeland.be

0: welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be.
1: Meer dan 1000 kinderen en jongeren wachten in de campen op een juiste hulp. Dat blijkt uit een bevraging door 3 CLB's in het arrondissement Turnhout. Campen heeft zelfs een historische achterstand in de jeugdhulp. Zo stelt Julie van Els, directrice van de Maaibrug. Er moet dringend een inhaalbeweging komen, zegt ze.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
3: Dit is Radio On.

0: mooie oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur, 04 77 95 76 12.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Silt Middelkerken en Witte Paard Productions presenteren. La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerken. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soep

0: Rits op afspraak.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar, gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
5: Kinderen van de lagere school, het jonkerschooltje uit Houthulst, brachten dinsdag hun zelfgemaakte naamplaatjes aan op de grafstenen van de militaire begraafplaats. Ruim een maand geleden zijn daar zo'n 140 graven beschadigd. De daders rukten ook heel wat bronzen naamplaatjes los. De naamplaatjes met een naam en de gekende gegevens moeten individueel gegoten worden. Daarom nemen de herstellingswerken veel tijd in beslag.
6: Overheidsbonden hebben een actie gehouden in Brussel naar aanleiding van de Dag van de Openbare Diensten. Die is gericht tegen het besparingsbeleid op verschillende bestuursniveaus. Bij de afvalophaling wordt hinder verwacht en in Molenbeek is de gemeentelijke dienstverlening verstoord. De MIVB verwachtte geen last. Dat meldde België.
5: De 78-jarige Freddy Orion, die maandag met een enkel band de gevangenis van Hasselt verliet en opgenomen werd in de gesloten afdeling van het openbaar psychiatrisch zorgcentrum Rekem, zal de dwangsom innen van 1000 euro per dag dat hij niet naar een instelling buiten de gevangenis kon. Dat bevestigt zijn advocaat Walter Dame. Hij zal op een bijzonder verstandige wijze met die gelden omgaan, zegt hij nog.
6: Geen bloempje op de trouwfoto's en niemand at het eten van de traiteur. Dat herinnert Ria uit Pelt zich van haar bruiloft tijdens de legendarische hete zomer van 1976. Nu we opnieuw te maken krijgen met een hittegolf. Heel wat mensen herinneren zich die hitte van 50 jaar geleden nog goed. Ik stond namelijk om 3 uur 's nachts op om te blokken. Gigantische droogte, landelijke waterrantsoenering, het leger dat werd ingezet bij bosbranden en waterbedeling. Aan de hittegolf van toen wordt nog vaak gerefereerd.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vandaag wordt het de heetste dag van de week en stijgen de temperaturen tot zo'n 35 graden in het binnenland. Lokaal 40 graden in het westen en meer in het oosten zelfs. Vanavond is het vrij zonnig, met vooral over het oosten eventueel een warmteonweer. We krijgen vannacht temperaturen tussen 20 en 25 graden.
4: Gevoelde hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Voor Eline van Rompuy uit Vilvoorde, een meisje van 20 jaar, is eten geen vanzelfsprekendheid, maar een dagelijkse strijd om te overleven. Door een verlamde maag is ze volledig afhankelijk van sondevoeding, wat haar elke maand honderden euro's kost. Het Belgische terugbetalingssysteem dwingt haar wel tot een harde rekensom. Samen met andere patiënten trekt ze nu aan de alarmbel. Niemand mag moeten kiezen tussen eten en financieel overleven.

0: van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraad 36 te Brugge.
1: Wat vervangen door een douche? Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Taxi bestellen, taxi custom bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0400 73 113 333.
5: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 1 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: Het treinverkeer tussen Hasselt en Diest ligt een tijd lang stil door een aanrijding tussen een reizigerstrein en een tractor. Er vielen geen gewonden. De tractorbestuurder was op tijd van zijn voertuig gestapt. Mogelijk was de tractor in pannen gevallen. Enkele tientallen reizigers op de trein moesten worden geëvacueerd. Er worden bussen ingelegd tot het spoor weer vrij is. De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en hij verliest bijna €3 miljoen aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij nog op de vlucht was. Hij tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces, maar hij is dus veroordeeld tot dezelfde straffen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden. Honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens een proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Volkswagen overweegt om het aantal banen dat het schrapt te verdubbelen tot 100.000 en daarbij ook fabrieken te sluiten om concurrentieeler te worden. Dat schrijft het Duitse zakenblad Manager Magazine op basis van anonieme bronnen. Nu zijn bij de autobouwer wereldwijd nog zo'n 657.000 mensen aan de slag. In maart maakte Volkswagen al bekend dat het de komende jaren 50.000 jobs wil schrappen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de berichten van extra ontslagen. Naast Volkswagen bezit het concern onder andere ook de merken Audi, Porsche, Seat en Skoda. Zonnig en plaatselijk tot 40 graden warm vandaag. Ook de nacht is nog zwoel bij minstens 21 graden. Morgen en zondag kans op onweer, maar nog altijd warm. Maximaal 38 graden.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Directeur juf Karin Meerseman zei afgelopen maandag vaarwel tegen het onderwijs in Calfort Puur Sint-Amans. Na een carrière van meer dan 4 decennia gaat ze op pensioen. De leerlingen van kleuterschool De Regenboog in Calfort Puur Sint-Amans, haar eerste en laatste werkplek, gaven hun juf een passend afscheid.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: Jouw Classic Station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Bij een alcoholcontrole door de scheepvaartpolitie op het Albertkanaal is begin deze week een schipper tegen de lamp gelopen. De man die aan het roer stond van een riviercruise met 106 passagiers testte positief op alcohol. Zijn vaarbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

0: Dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Topman Tim Cook had het al aangekondigd en nu is het ook zo gebeurd. Apple heeft de prijs van verschillende producten opgetrokken. Ook in België. Duurdere computerchips maakt de prijsverhogingen noodzakelijk, zegt het Amerikaanse technologiebedrijf.
2: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke snacks.

0: 19 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim. Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop, wedden dat we

0: Burggraaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansenavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
3: Sinds gisteren tot en met komende woensdag worden in Eeklo dringende onderhoudswerken uitgevoerd aan de spoorwegovergang in de Zandvleugen. De geplande onderhoudswerken bieden meteen de kans om een verhoogde inrichting aan te leggen in functie van de toekomstige fietsnelweg. Dankzij deze verhoogde inrichting wordt het verkeer ter plaatse afgeremd en komt de fietsoversteekplaats duidelijker in het straatbeeld naar voren.
4: Het fietsevent Mega Kids van dinsdag 23 juni in Scherpenheuvel werd afgelast. De organisatie vindt het niet verantwoord om kinderen lange tijd buiten onder de zon te laten rijden en spelen, omdat het ook volgende week heel warm wordt. In Brugge werd het Belfort dinsdag gesloten voor bezoekers omdat het te warm was. De dag voordien was een toeriste ook al onwel geworden toen ze de toren beklom. Het Belfort blijft dicht zolang de hitte aanhoudt.
5: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag wordt het de heetste dag van de week en stijgen de temperaturen tot zo'n 35 graden in het binnenland. Lokaal 40 graden in het westen en meer in het oosten zelfs. Vanavond is het vrij zonnig met vooral over het oosten eventueel een warmteonweer. We krijgen vannacht temperaturen tussen 20 en 25 graden.
8: Dit is jouw classic station.
5: Dit is Radio Ommeland.

Ik zou maar binnen blijven vandaag, want ik zie de bui al hangen. Volgens mij zijn er moeilijkheden op komst waar we niet meer onderuit kunnen. Het dondert en bliksemt al in de verte. Pas maar op, voor je het weet is het noodweer bij jou. Het hangt al een tijdje in de lucht. Zoals het nu gaat in deze wereld kan het niet lang meer goed gaan. We hebben het er zelf naar gemaakt met ons gedrag. De mensen kunnen elkaar niet meer luchten of zien, lijkt het wel. Dan roep je al het onheil vanzelf over je af. Blijf daarom maar thuis vanavond. Barricadeer de deuren en duik weg achter de bank. Want voor je het weet grijpen de donkere donderwolken je bij de kladden en ben je er geweest. Geloof me, deze bliksemschichten zijn voor niemand bang. Ik hoor de donder al in de verte rollen. Als een orkaan zal het onheil over ons heen komen. Dit moet wel het einde zijn waar ik al zoveel over gehoord heb. De kolkende rivieren stromen over. Hun geraas overstemt het gegil van angst en woede. Maar wij hebben onze zaakjes toch wel op orde. Wij zijn toch wel goed gewapend tegen alle gevaren. We moeten hier even doorheen. Maar als het achter de rug is, komen wij er juist sterker uit. Dus laat die dreigende maan maar schijnen aan de gitzwarte hemel. Wij tweeën overleven het heus wel. Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival.

0: Radio Nieuwsflits.
1: In de Paternotstraat in Geel heeft het kort gebrand. De boosdoener was een kookpot die te lang op het vuur bleef staan. In het appartement op de gelijkvloerse verdieping kwam heel wat rook naar buiten.

0: persoonlijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op auto's-dewulf.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom. Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland. Het is nu 2:00. Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

groot zit ze al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Het controleorgaan op de politionele informatie, het COC, onderzoekt of jobstudenten illegaal politietaken hebben uitgevoerd bij de Antwerpse politiezone Rivierenland. De jongeren schreven vermoedelijk processen verbaal uit en kregen toegang tot geheime databanken en camerasystemen. Dat zijn we de morgen. Het COC vermoedt dat er sprake is van meerdere strafrechtelijke inbreuken.

Het was in het oude gedeelte van New Orleans dat hij haar voor het eerst zag. Hij zag haar lopen op straat op zoek naar wat klandizie en hij was meteen onder de indruk. Toen ze hem uitdagend vroeg, hey vriend, wil je het niet eens een keer met mij proberen, kon hij zichzelf al niet meer inhouden. Niet veel later zat hij zenuwachtig in haar kitscherige kamer te wachten op wat komen zou. Terwijl zij zich wat opfriste, dronk hij bijna al haar muskaatwijn op. Of het de spanning was, de wijn of het gevoel van haar zwarte satijnen lakens, wist hij niet. Maar later die avond kon hij zichzelf niet meer beheersen. Want toen hij haar lichtbruine, zachte huid voor het eerst aanraakte, zo zacht als haar satijnen lakens, werd het beest in hem wakker. Datzelfde beest dat niet veel later alleen nog maar om meer kon vragen. Maar nu is hij weer thuis, de brave huisvader. Hij doet weer keurig zijn 9 tot 5 baantje in zijn grijze, kleurloze bestaan. Maar als hij s'avonds gaat slapen, willen de oude herinneringen nog wel eens bovenkomen. En roept hij in zijn slaap weer datzelfde als toen, meer, meer, meer. En dat allemaal dankzij die ene vrouw die hem zo zwoel in het Frans vroeg of hij de nacht met haar wilde doorbrengen. De nacht van Lady Momlade. Voulez-vous coucher avec moi? Hier is La Belle.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de politierechtbank van Aalst moest een tiener zich verantwoorden voor een ernstig ongeval. De jonge man was op het moment van de feiten 16 jaar oud en had nog geen rijbewijs. Bovendien reed hij ook onder invloed van alcohol.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Fio, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
3: Oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
2: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaat. Verwacht je in Club Morfeo.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
6: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroen, Zand in Oost-Duinkerke. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroen, Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 de Oost-Duinkerke.
0: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
7: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
8: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
9: Het regionale nieuws.
10: Een coup de théâtre in de rechtbank van Brussel. Bilal Adouche, een man van 34, heeft vlak voor zijn vonnis zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Hij stond samen met een andere man terecht voor een schietpartij in Anderlecht. Beide mannen hebben daarvoor een celstraf van 15 jaar gekregen.
11: 10 jaar na de sluiting van het KBC-bankkantoor heeft het centrum van Ter Alphene opnieuw een geldautomaat. Het cashpunt staat in de Potaardestraat, vlakbij de kerk.
12: Dit is Radio Ommeland.
13: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een motard is zaterdagavond met hoge snelheid gecrashed na een mislukte stunt op het terras van Eetcafé L'Amitié in Kortrijk op de Grote Markt. Daags nadien moest de uitbater Gilles Verhagen weer vol aan de bak. Al was het met gemengde gevoelens. Ik voel me verantwoordelijk, zegt hij. Ik heb geen oog dicht gedaan en ben aangeslagen na de crash van de motorrijder.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Radio Ommeland.

0: Fietscafé La Reine Secret in Helchteren mag nog tot 2028 open blijven, maar moet daarna de deuren definitief sluiten. Verschillende constructies op het domein staan zonder vergunning in het natuurgebied.
1: Radio

0: Lanchas, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

0: naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 3 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Een Eurostar-trein van Keulen naar Parijs is vanmiddag stilgevallen ter hoogte van een fietsbrug in Leuven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse met ziekenwagens en brandweerwagens. De passagiers kregen water en mochten overstappen op een andere trein. De precieze oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. 1 op de 3 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel neemt geen nieuwe inschrijvingen meer aan. Terwijl de vraag stijgt, vinden de organisatoren al maar moeilijker monitoren. Dat komt doordat jongeren zich op meerdere plaatsen tegelijk willen engageren en ook meer willen verdienen. Soms zetten lokale besturen daarom ook jobstudenten in op de speelpleinen. Er zit momenteel te veel ozon in de lucht. De waarden voor fijnstof zijn overal in het land overschreden. Vooral mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen krijgen de raad om zware inspanningen te vermijden tot 10 uur 's avonds. Dat is ook morgen zo. Vanaf zondag zou de luchtkwaliteit weer moeten verbeteren. Vandaag is ook voor de 3e dag op rij een warmterecord gesneuveld. In Ukkel is rond 1:30 35,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Het is bijzonder druk op Brussels Airport. Vandaag komen zo'n 82.000 passagiers over de vloer. De luchtvaartautoriteiten vragen om zeker 2 uur op voorhand aanwezig te zijn. Voor landen buiten de Schengenzone is dat zelfs 3 uur. Je leest ook best vooraf eens de regels rond handbagage. In Frankrijk zijn tijdens deze hittegolf al 55 mensen verdronken. Ruim 6 op de 10 van hen gingen zwemmen in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk geldt nog altijd code rood voor extreme hitte in 60 van de ruim 100 departementen. Het blijft vrij zonnig en broeierig warm met maxima tussen 35 en 40 graden. Vanavond is er een kleine kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen veel zon, maar ook pittige onweersbuien bij een graad of 38. Zondag wisselvallig en 8 graden koeler.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De familie Van Hoek van Centerbeton aan het Albertkanaal in Herentals heeft betoncentrale de Zandkappel in Stelen bij Geel overgenomen. Zo schuiven we aan een strategische plekje langs het kanaal, wat op de richting Limburg. Dit is met 2 weken in Geel kamperen om elk knopje te leren kennen. Aldus naar de familie Van Hoek.
0: Voel dit uit

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij.
1: Bij verschillende incidenten in Nederland op het water zijn 3 mensen overleden. In Nederlands Limburg is een zwemmer overleden na een aanvaring met een boot. Bij Utrecht en Nijmegen zijn de lichamen van een 13-jarige jongen en een man uit het water gehaald.

0: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Massale stokverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
3: De heerlijkste en lekkerste.

0: Rode Bes, Blauwe Bes.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologie. Vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop.

0: directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Club Morfeo, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig.

0: En we zijn weg.
1: Oké, come on. Let's go.
2: Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Het regionale nieuws.
5: In Sint-Jan in Ieper wordt de geschiedenis van de leproserie Hoge Sieken opnieuw tot leven gebracht. In de middeleeuwen werden daar mensen met lepra opgevangen en verzorgd. Tijdens opgravingen in 2019 werden 154 skeletten ontdekt die nieuwe inzichten gaven. Om die geschiedenis zichtbaar en beleefbaar te maken is er nu een kunstwerk geplaatst. Bezoekers kunnen de site ook ontdekken via een audiotour.
6: Politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene heeft een 14-jarige jongen opgepakt die ervan verdacht wordt drugs te verkopen in de Egyptenarenstraat in Elsene. Bij de arrestatie nam de politie zo'n 78 gram cannabis, 200 euro cash en een elektrische fiets in beslag. Bij tussenkomst gaf de koper toe dat hij net 5 gram cannabis had gekocht. Ook de vermoedelijke verkoper werd opgepakt. In Antwerpen-Noord wordt de kelder van de Sint-Amanduskerk geopend om verkoeling te bieden tijdens de warmste dagen. Mensen uit de buurt kunnen er op donderdag en vrijdag ontsnappen aan de hitte of er komen werken of studeren. Het is hier in de buurt echt een warmte-eiland, aldus nog Werner Schoors van organisator Fundament 2060.
5: Gilbert van Houtland uit Scherpenheuvel-Zichem heeft zijn 100ste verjaardag gevierd met een erepenning van Defensie. Minister van Defensie Theo Franke van N-VA bracht de veteraan een bezoek en reikte hem een erepenning van Defensie uit. Van Holland speelde als verzetstrijder een belangrijke rol tijdens de Tweede Wereldoorlog.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
4: Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.
9: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
4: Dit is Radio

0: je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?

0: Utrecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.

0: Het is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: Een Eurostar-trein van Keulen naar Parijs is vanmiddag stilgevallen ter hoogte van een fietsbrug in Leuven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse met ziekenwagens en brandweerwagens. De passagiers kregen water en mochten overstappen op een andere trein. De precieze oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. 1 op de 3 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel neemt geen nieuwe inschrijvingen meer aan. Terwijl de vraag stijgt, vinden de organisatoren al maar moeilijker monitoren. Dat komt doordat jongeren zich op meerdere plaatsen tegelijk willen engageren en ook meer willen verdienen. Soms zetten lokale besturen daarom ook jobstudenten in op de speelpleinen. Er zit momenteel te veel ozon in de lucht. De waarden voor fijnstof zijn overal in het land overschreden. Vooral mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen krijgen de raad om zware inspanningen te vermijden tot 10 uur 's avonds. Dat is ook morgen zo. Vanaf zondag zou de luchtkwaliteit weer moeten verbeteren. Vandaag is ook voor de 3e dag op rij een warmterecord gesneuveld. In Ukkel is rond 1:30 35,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Er is bijzonder druk op Brussels Airport. Vandaag komen zo'n 82.000 passagiers over de vloer. De luchtvaartautoriteiten vragen om zeker 2 uur op voorhand aanwezig te zijn. Voor landen buiten de Schengenzone is dat zelfs 3 uur. Je leest ook best vooraf eens de regels rond handbagage. In Frankrijk zijn tijdens deze hittegolf al 55 mensen verdronken. Ruim 6 op de 10 van hen gingen zwemmen in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk geldt nog altijd code rood voor extreme hitte in 60 van de ruim 100 departementen. Het blijft vrij zonnig en broeierig warm met maxima tussen 35 en 40 graden. Vanavond is er een kleine kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen veel zon, maar ook pittige onweersbuien bij een graad of 38. Zondag wisselvallig en 8 graden koeler.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

komen erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Wie op het strand wandelt heeft het wellicht al opgemerkt. Aan de kust zijn duizenden oorkwallen aangespoeld. Nee, het is niet de schuld van de huidige bloedhete temperaturen. Er is wellicht één belangrijke reden, al dus een bioloog. Is dit, ze liggen in het Zwin in Knokke, maar ook pakweg in Wenduinen. Afgelopen weken zijn er duizenden kwallen aangespoeld aan de oostkust. De glibberige diertjes vertoeven massaal aan de waterlijn en ogen niet meteen gezellig. En toch zijn ze niet gevaarlijk, zegt nog een marine bioloog bij het Vlaamse Instituut voor de Zee. Het gaat hier om de oorkwal. Je herkent hen aan hun witte ringen en ze raken eigenlijk niet door de huid van een mens. Ze netelen wel, maar dat voel je niet. Wie twijfelt om te gaan zwemmen in de zee bij deze bloedhete temperaturen, gewoon doen. Ik zou mij er niet druk om maken. Het kan geen kwaad. Enkel mensen met een gevoelige huid en kinderen letten beter op en dan nog.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Inwoners van Bornem, Puur, Sint-Amans en Willebroek die Nederlands leren, kunnen ook deze zomer wekelijks blijven oefenen. De drie gemeenten organiseren opnieuw samen de zomerbabbels, oefenmomenten waarop de taalleerders met vrijwilligers Nederlands kunnen praten.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Taxi bestellen. Taxi Custer bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa.

0: Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04-95-38-39-39.
3: Het regionale nieuws.
4: De voltallige gemeenteraad van Zaventem, verenigingen en bedrijven hebben samen een protestactie gehouden op de Leuvense Steenweg, de N2-stad. Ze vragen dringend aandacht voor de verkeersas en willen vooral betere fietsinfrastructuur.
5: Maandagavond is een man van 56 uit Antwerpen gestorven na een verkeersongeval in De Haan. Voorbijgangers vonden hem levensloos op straat. De omstandigheden van het overlijden zijn nog altijd onduidelijk. Het parket van West-Vlaanderen opende ondertussen een onderzoek. Volgens het parket van West-Vlaanderen reed een voertuig de man aan, waarna hij ter plaatse overleed aan zijn verwondingen. Een vrouw is onlangs op de Waterloosse Steenweg in Ukkel, ter hoogte van eindhalte Fort Chaco, gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk, maar er werd een verdachte opgepakt, dat meldt de politie van de zone Marlo. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, over haar toestand is nog niet meer duidelijkheid.
6: De gemeente Markendal neemt extra maatregelen om calamiteiten te voorkomen op het BK-tijdrijden. Niet alleen de renners, maar ook de seingevers zullen uren in de volle zon doorbrengen. Daarom krijgen ze allemaal een eigen parasol. De fanride is ondertussen geschrapt. Ook voor de renners komen er speciale maatregelen om het hoofd koel te houden. Zo hebben Belgian Cycling en de organisatie van het BK enkele dagen geleden aangekondigd dat er halverwege het parcours een bevoorradingszone komt. Domein Aan de Plas in Sint-Pieters pakt deze zomer uit met twee nieuwe sportieve trekpleisters. Een beachvolleyveld en een obstacle run. De stad Brugge ondersteunt het project met een subsidie van zo'n €58.000. Voor de nieuwe zwemzone in de vijver is het wachten tot de zomer van volgend jaar.
3: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vandaag wordt het de heetste dag van de week en stijgen de temperaturen tot zo'n 35 graden in het binnenland. Lokaal 40 graden in het westen en meer in het oosten zelfs. Vanavond is het vrij zonnig, met vooral over het oosten eventueel een warmteonweer. We krijgen vannacht temperaturen tussen 20 en 25 graden.
3: Ommeland. Info @radioommeland.nl

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Leuven was het weekend de place to be voor ras-echte koopjesjagers en sfeerzoekers. Legendarische Langste Dag vierde de 39e editie. Grootste dan ooit met 2 dagen shoppingplezier in plaats van 1. Het was alvast een editie om nooit te vergeten, met tropische temperaturen en ook bontjassen.

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Minister van Defensie Theo Franck reageert misnoegd op een Facebook-event voor een lang weekend bij Franck en Theo. Met daarbij gedeeltelijk het privéadres van de minister en een foto van de verdronken Syrische kleuter Ayan. Je mag van mening verschillen, maar dit is een brug te ver. Veel bruggen te ver zelfs.

Je hebt van die mensen die altijd en overal hun woordje klaar hebben. Die de dingen op het goede moment weten te zeggen. Nu, zo iemand ben ik dus niet. De juiste woorden vinden lukt me haast nooit. Het is sowieso al een chaos in mijn hoofd. Maar als ik alles dan nog eens eventjes op een rijtje moet zetten, wordt het al helemaal een bende daarboven. Net als een ongedekte cheque die je weer terugkrijgt van de bank, worden ook bij mij de woorden die op het puntje van mijn tong liggen weer teruggestuurd naar de bankluis in mijn hoofd. En daar sta ik dan met een mond vol tanden. Soms zou ik zo graag de mooiste volzinnen willen uitspreken, maar de woorden snoeren met de mond en dan zeg ik zomaar wat, wat altijd weer verkeerd wordt opgevat. Ik verzucht dan wel eens dat ik jaloers ben op dichters, predikers en politici. Mensen die hun positie te danken hebben aan hun woorden. Bij wie het altijd boeiend is wat ze zeggen. Maar ja, naar hen wordt in ieder geval nog geluisterd. Hoe anders is dat bij mij? Ik kom immers nooit verder dan wat gehakkel. Maar ik heb een oplossing gevonden. Ik heb immers niet de mooiste volzinnen nodig. Ik hou me zomaar bij onschuldige woordjes die geen mens pijn doen. Waardoor je me nooit kunt betrappen op een leugen. Daarom spreek ik deze zinloze woorden tegen jou. Waar niemand zich een buil aan kan vallen. De doe-doe-doe, da-da-da-da. Die laten aan duidelijkheid toch niets over. De police.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
5: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: Een Eurostar-trein van Keulen naar Parijs is vanmiddag stilgevallen ter hoogte van een fietsbrug in Leuven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse met ziekenwagens en brandweerwagens. De passagiers kregen water en mochten overstappen op een andere trein. De precieze oorzaak van de panne is nog niet duidelijk. 1 op de 3 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel neemt geen nieuwe inschrijvingen meer aan. Terwijl de vraag stijgt, vinden de organisatoren al maar moeilijker monitoren. Dat komt doordat jongeren zich op meerdere plaatsen tegelijk willen engageren en ook meer willen verdienen. Soms zetten lokale besturen daarom ook jobstudenten in op de speelpleinen. Er zit momenteel te veel ozon in de lucht. De waarden voor fijnstof zijn overal in het land overschreden. Vooral mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen krijgen de raad om zware inspanningen te vermijden tot 10:00 s'avonds. Dat is ook morgen zo. Vanaf zondag zou de luchtkwaliteit weer moeten verbeteren. Vandaag is ook voor de 3e dag op rij een warmterecord gesneuveld. In Ukkel is rond 1:30 35,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Het is bijzonder druk op Brussels Airport. Vandaag komen zo'n 82.000 passagiers over de vloer. De luchtvaartautoriteiten vragen om zeker 2 uur op voorhand aanwezig te zijn. Voor landen buiten de Schengenzone is dat zelfs 3 uur. Je leest ook best vooraf eens de regels rond handbagage. In Frankrijk zijn tijdens deze hittegolf al 55 mensen verdronken. Ruim 6 op de 10 van hen gingen zwemmen in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk geldt nog altijd code rood voor extreme hitte in 60 van de ruim 100 departementen. Het blijft vrij zonnig en broeierig warm met maxima tussen 35 en 40 graden. Vanavond is er een kleine kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen veel zon, maar ook pittige onweersbuien bij een graad of 38. Zondag wisselvallig en 8 graden koeler.
6: Radio.
0: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.
9: Now this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De brandweer rukte uit naar een bedrijf in de Woestijnstraat in Hingenen-Bornem in de provincie Antwerpen. Daar was een brand ontstaan. Een brand in een bedrijf ontstond daar en werd snel opgemerkt door omstanders. Brandweerzone Rivierland kwam ter plaatse voor een grondige nacontrole. Omdat er rook in het gebouw hing, hebben we een tijd lang moeten ventileren. No.

De laatste tijd hebben jij en ik alleen maar gedaan alsof. Alles wat we samen hadden, hebben we langzaam laten wegglippen. Tja, zo werkt dat in deze wereld. Als je niet bereid bent om dingen op te offeren, wordt al het moois gewoon van je afgenomen. Wat ben je nu van plan? Reken er maar niet op dat wildvreemde mensen je zullen helpen of medelijden met je hebben. Dat zou een wonder zijn. En wonderen bestaan nu eenmaal niet. En wachten op hulp van boven heeft ook weinig zin. Bloed kan simpelweg niet in wijn veranderen. In plaats daarvan kunnen jij en ik beter een afspraak met elkaar maken. We zitten toch allebei in dezelfde situatie. Dus waarom zouden we elkaar niet kunnen helpen? Ik weet ook wel dat jij je gebroken en gekwetst voelt. Maar noem mij eens één persoon op deze wereld die dat niet is. Geloof me, jij gaat je ook veel beter voelen als wij elkaar gewoon blijven steunen. Ook nu het verder tussen ons voorbij is. Ik ben niet op zoek naar medelijden, hoor. En ook niet naar iets of iemand om op te kunnen steunen. Het enige dat ik wil is een klein beetje menselijkheid om me heen. Of vind je dat te veel gevraagd? Ik heb af en toe gewoon een persoon nodig om mee te kunnen praten. En ik wil soms iemand vast kunnen houden. Op dat soort momenten wil ik alleen maar even aangeraakt worden door iemand van vlees en bloed. Human Touch met Bruce Springsteen.

0: welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie.
1: Voormalig liberaal politicus Bart Tommelijn was donderdag namiddag betrokken bij een ongeval op de E40 ter hoogte van Merelbeek in Mellem. De Oostendenaar kwam er met de schrik vanaf. Er zijn geen gewonden gevallen, dat is het belangrijkste. Ik ben van de eerste schrik bekomen, maar het had veel erger kunnen zijn. Voormalig burgemeester van Oostende en Vlaams minister Bart Tommelijn voor Open VLD nu anders was onderweg naar Brussel voor een vergadering toen hij betrokken raakte bij een ongeval op de E40 in Merelbeek. Tommelijn zag een file en moest vertragen. Ik keek in mijn achteruitkijkspiegel en zag dat de wagen achter mij niet meer kon stoppen. Ik heb mijn hoofd naar beneden gedaan en dan voelde ik een hevige tik. Beide bestuurders hebben hun wagen daarop op de pechstrook geparkeerd. In het andere voertuig zat een ouder koppel, blijkbaar net op bezoek was geweest in Oostende. Ze herkenden mij en verontschuldigden zich. Hun wagen was per totaal, denk ik, aldus nog Bart Tommelijn.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Radio Ommeland.

0: Center De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Euroshop. Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen.

0: zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Het regionale nieuws.
6: De federale en regionale gezondheidsministers hebben een principieel akkoord bereikt over de lang verwachte hervorming van het Belgische ziekenhuislandschap. De ziekenhuizen van Mazeik en Tongeren blijven nog zeker open tot 2032. Terwijl campus Sint-Barbara in Lanaken op termijn wordt omgevormd tot een gespecialiseerd dagcentrum. Het muziekfestival Live is Live in Antwerpen heeft het optreden van de Vlaamse metalband Freddie Mercury moeten annuleren. De band was normaal gezien het voorprogramma van Iron Maiden, maar ze starten door omstandigheden later met de opbouw van hun show. Daarvoor moet het podium leeg zijn en moet Freddie Mercury dus wijken. Meer dan 100 politieagenten uit Mechelen en omgeving hebben een stille protestmars gehouden tegen geweld op politiemensen. Aanleiding is de aanval die eind vorige maand werd gepleegd toen een van hun collega's een verkeersboete moest innen. Ook burgemeester Bart Somers voor Mechelen tekende present op de wandeling. Er is veel verontwaardiging en eigenlijk ook bezorgdheid, zo klinkt het.
7: Kermis Essenbeek heeft dit jaar opnieuw een snikhete editie beleefd. Maar dat weerhield de bezoekers er niet van massaal af te zakken naar het jaarlijkse dorpsfeest. De organisatoren activeerden voor de derde keer op rij hun hitteplan met vernevelaars, ventilatoren en een waterput. De stad Tiene verzet zich samen met een zestigtal andere lokale besturen tegen de federale regeling die zegt dat enkel steden en gemeenten met meer dan 100.000 inwoners een tegemoetkoming krijgen om hun pensioenfactuur te betalen. De gemeenten trekken naar het grondwettelijk hof met de vraag om die regeling aan te passen.
5: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vandaag wordt het de heetste dag van de week en stijgen de temperaturen tot zo'n 35 graden in het binnenland. Lokaal 40 graden in het westen en meer in het oosten zelfs. Vanavond is het vrij zonnig met vooral over het oosten eventueel een warmteonweer. We krijgen vannacht temperaturen tussen 20 en 25 graden.
10: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
5: Radio Ommeland. 104.

0: Als je oud van de groot ziet zal er zijn, zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen om een land te beluisteren via DAB+ en ook via FM.
1: Nu de federale interestaftrek verdwijnt, zullen mensen die meerdere woningen afbetalen ook meer belastingen betalen. Al staat dat nog niet helemaal vast. Een man uit Overijssel gaat de maatregel aanvechten bij het grondwettelijke hof in naam van 500.000 Belgische belastingbetalers. Thierry Tiermans uit Overijssel heeft de laatste jaren veel pech gehad. Toen de dokter in 2020 een hersentumor bij hem vaststelde, moest hij noodgedwongen stoppen. Als zelfstandige stapelde kosten zich op. Een zware diagnose komt nooit op een goed moment, maar voor Thierry kwam ze financieel wel heel ongelegen, want ondertussen moest hij ook nog 2 kotstudenten onderhouden en 3 leningen afbetalen. 1 voor zijn bedrijfspand, 1 voor zijn woning en 1 voor het appartement dat zijn 92-jarige moeder van hem huurt. 3 jaar geleden ben ik naar de bank gestapt om een lening opnieuw te onderhandelen. Dat was veel rekenen en puzzelen, maar uiteindelijk zijn we er toch uitgeraakt, vertelt hij. Zijn punt, wie meerdere woningen heeft, is niet automatisch een rijke persoon. Thierry had in 2022 nog geluk, want wie een tweede verblijf of een opbrengsteigendom afbetaalt met een lening, kon de jaarlijkse interest gebruiken om het belastbaar onroerend inkomen op 0 te zetten. Anders gezegd, minder personenbelasting te betalen, maar eind vorig jaar besliste de federale regering om die gunstregime te schrappen, ook voor leningen die in het verleden zijn afgesloten.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hello.
4: Is Radio Ommeland.
5: Hello.
6: Hello.

0: ettenprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roestelaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roestelaren. En ook op auto's-dewulf.be.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.

0: blauwe bessen.
1: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer. Met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 6 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Het is stilaan een kwalijke gewoonte, maar ook vanmiddag is het dagrecord qua temperatuur weer ruimschoots overtroffen. Om 1:30 vanmiddag gaf het KMI in Ukkel al 35,3 graden aan, bijna 2 graden meer dan het record uit de legendarische zomer 1976. Deze 26e juni is meteen ook de warmste dag van het jaar. Drie passagiers van de vanmiddag nabij Leuven stilgevallen Eurostar-trein zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De trein met 400 passagiers aan boord die van Keulen naar Parijs reed, viel stil door een technisch defect en alle reizigers zijn na evacuatie naar een andere trein gebracht. Toen die in Leuven arriveerde, bleken al heel wat passagiers bevangen door de hitte. Drie onder hen moesten dus extra zorgen krijgen. In het centrum van Gent is vanmiddag een vrouw dood aangetroffen in haar appartement. Een familielid deed de akelige ontdekking. De politie kwam ter plaatse, maar zegt dat het wellicht om een natuurlijk overlijden gaat en er geen derden betrokken zijn bij haar dood. Of er een verband is met de hitte is niet meegedeeld. In Londen is geloot voor de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon. Seizoensrevelatie Alexander Bloks is meteen uitgeloot tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld en onlangs winnaar van Roland Garros. Bloks is zelf nummer 37. Raphaël Collignon en Zizou Berghs loten elk een Franse tegenstander uit de top 40. Elise Mertens speelt in de eerste ronde tegen de Duitse Siegemund. En in Markedal in de Vlaamse Ardennen is Lotte Klaas verrassend nationaal kampioene tijdrijden geworden. Ze haalde het voor Sandrine Tas, die afgelopen winter nog schaatster was op de winterspelen, en voor Margot van Pachtenbeke. Topfavoriete Lotte Kopecky had een totale off-day en greep met een vierde plaats zelfs naast het podium. De voorbije 7 jaar had Kopecky telkens vlot de titel behaald. Nog even de warmste uren trotseren en dan is er kans op intense onweersbuien. Het oosten van het land maakt de grootste kans op gedonder. Morgen opnieuw tropische maxima tussen 31 en 38 graden en 's avonds mogelijk onweer. Vanaf zondag is het eindelijk minder tropisch.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een 26-jarige Palestijnse man uit Borgerhout is veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel omdat hij het enorm bond had gemaakt bij een politiecontrole in Willebroek. Hij viel enkele politiemensen aan en beet zelfs in de bil van een van hen. Aanleiding van alles was een e-step die veel te snel reed.

op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Het eerste concert van de Noord-Amerikaanse tournee van Lionel Richie in samenwerking met Earth with the Fire is stopgezet. De beroemde zanger werd voortdurend duizelig en moest uiteindelijk de show staken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Meer dan 1000 kinderen en jongeren wachten in de campen op een juiste hulp. Dat blijkt uit een bevraging door 3 CLB's in het arrondissement Turnhout. De campen heeft zelfs een historische achterstand in de jeugdhulp. Zo stelt Julie van Els, directrice van de Waaibrug. Er moet dringend een inhaalbeweging komen, zegt ze.
2: Welkom, welkom. Is jouw classic station.
3: Do you like it?
4: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur, 04 77 95 66.

0: werken. Alle verbouwingen van chiprock tot dakwerken, elektriciteit, schilderwerken, sanitair, zowel kleine werken als grote renovaties. Bij LKE Renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen.

0: Vetorpoorten aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16. Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Het regionale nieuws.
4: Op het Antwerpse eilandje heeft de stadshaven een nieuwe patrouilleboot in gebruik genomen. Dat vaartuig moet de veiligheid garanderen en bestuurders van jachten en bewoners van woonboten bijstaan. Door de toenemende aantrekkelijkheid van de dokken moeten we soms ook wildzwemmers sensibiliseren, aldus stadshavenmeester Werner Weitz.
5: In het station van Vilvoorde is zaterdagochtend een trein tot stilstand gekomen nadat enkele reizigers zonder geldig vervoersbewijs verbaal hadden uitgehaald naar de treinbegeleider. Hij was zodanig onder de indruk dat een collega hem moest vervangen. Nadja Nainggolan is in Ranst door het rode licht gereden, waarna hij nipt een anoniem politievoertuig kon ontwijken. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en bevestigt het parket van Antwerpen aan onze redactie. De voetballer van Patro IJsdemaas Mechelen had geen geldig rijbewijs. Volgens zijn advocaat was het een noodgeval en was hij op weg naar het ziekenhuis met zijn dochter. In Ieper brak dinsdagmiddag brand uit in een fouragebedrijf op de industriezone. Ter hoogte van de Zwaanhofweg was ver een rookpluim te zien. In een loods van het bedrijf De Wulf sloegen vlammen uit het dak. Brandweer Westhoek snelde massaal ter plaatse. Het leek te gaan om een stroopbrand.
3: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vanavond is het vrij zonnig met vooral over het oosten eventueel een warmte onderweer. We krijgen minimaal tussen 20 en 25 graden. Morgen verplaatst een thermische depressie zich van Frankrijk via ons land naar Nederland. Hierdoor kunnen er lokaal in de loop van de dag onweersbuien tot ontwikkeling komen die hevig kunnen zijn, gepaard kunnen gaan met hagel en felle windstoten. Ook vanavond of zaterdagnacht is er kans op een onweer. We krijgen temperaturen die variëren tussen 29 en 39 graden.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden.
1: Een baby van 9 maanden is dinsdag uit een oververhitte wagen bevrijd na een interventie van de politie. De moeder handelde snel en correct, waardoor hulpdiensten het tijdig konden redden. De hulpdiensten kwamen tussen beiden nadat een baby van 9 maanden opgesloten raakte in een wagen. Volgens de woordvoerder Chloe van de politiezone was een technisch defecte oorzaak. De mama kon daar niets aan doen en is voortdurend bij de auto gebleven.

was eens een jongetje dat met zijn ouders een auto-ongeluk kreeg. Daardoor kon hij een tijdje niet naar school komen. Toen hij eindelijk weer terugkwam, was het wel even schrikken voor zijn klasgenootjes. Zijn haar was plotseling spierwit geworden, terwijl het daarvoor nog zwart was. Hij vertelde dat dat kwam omdat de auto zo hard tegen een andere auto was gebotst. Iedereen vond het zielig voor hem, maar zelf zat hij er niet zo mee. Er was eens een meisje dat altijd te verlegen was om zich om te kleden als ze lichamelijke opvoeding had. Toen haar klasgenootjes haar eindelijk zover hadden gekregen dat ze wel met hen de kleedkamer inging, zagen ze wat er aan de hand was. Ze had over haar hele lichaam grote moedervlekken. Hoe dat kwam, kon het meisje niet zeggen. Ze hadden er altijd gezeten, zei ze. Wij dachten dat ze het heel zielig vond, maar zelf had ze er geen moeite mee. Maar de jongen en het meisje hadden één troost. Er was iemand die het nog slechter had getroffen dan zij. Dat was een jongen die na schooltijd altijd meteen naar huis moest van zijn ouders. Hij mocht nooit met de anderen spelen. En op zondag dan moest hij mee naar de kerk. Het was een rare kerk, want aan het einde van de kerkdienst raakte iedereen in een trance. Daardoor raakten de mensen buiten zichzelf en vielen sommigen zelfs schokkend op de grond. De jongen kon niet uitleggen waarom iedereen dat deed, omdat ze het altijd al zo gedaan hadden. En wij maar denken dat die jongen zich ervoor schaamde, maar hij ging gewoon zijn eigen gang. De titel is natuurlijk moeilijk te vertalen. De betekenis van het liedje: soms lijkt het alsof kinderen het heel zwaar hebben, maar zolang ze zelf goed om kunnen gaan met hun probleem, valt het allemaal wel mee. De Crash Test Dummies.

0: 013-333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473-113-333.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot straks.

0: Jongens.
1: Oké, come on. Let's go.
2: Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: De Klerk Automotive in Blankenbergen. Waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen.

0: 40 47 69.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.

0: is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: Het is stilaan een kwalijke gewoonte, maar ook vanmiddag is het dagrecord qua temperatuur weer ruimschoots overtroffen. Om 2:30 vanmiddag gaf het KMI in Ukkel al 35,3 graden aan, bijna 2 graden meer dan het record uit de legendarische zomer 1976. Deze 26e juni is meteen ook de warmste dag van het jaar. Drie passagiers van de vanmiddag nabij Leuven stilgevallen Eurostar-trein zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De trein met 400 passagiers aan boord die van Keulen naar Parijs reed, viel stil door een technisch defect en alle reizigers zijn na evacuatie naar een andere trein gebracht. Toen die in Leuven arriveerde, bleken al heel wat passagiers bevangen door de hitte. Drie onder hen moesten dus extra zorgen krijgen. In het centrum van Gent is vanmiddag een vrouw dood aangetroffen in haar appartement. Een familielid deed de akelige ontdekking. De politie kwam ter plaatse, maar zegt dat het wellicht om een natuurlijk overlijden gaat en er geen derden betrokken zijn bij haar dood. Of er een verband is met de hitte is niet meegedeeld. In Londen is geloot voor de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon. Seizoensrevelatie Alexander Bloks is meteen uitgeloot tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld en onlangs winnaar van Roland Garros. Bloks is zelf nummer 37. Raphaël Collignon en Zizou Berghs loten elk een Franse tegenstander uit de top 40. Elise Mertens speelt in de eerste ronde tegen de Duitse Siegemund. En in Markedal in de Vlaamse Ardennen is Lotte Klaas verrassend nationaal kampioene tijdrijden geworden. Ze haalde het voor Sandrine Tas, die afgelopen winter nog schaatster was op de winterspelen, en voor Margot van Pachtenbeke. Topfavoriete Lotte Kopecky had een totale off-day en greep met een vierde plaats zelfs naast het podium. De voorbije 7 jaar had Kopecky telkens vlot de titel behaald. Nog even de warmste uren trotseren en dan is er kans op intense onweersbuien. Het oosten van het land maakt de grootste kans op gedonder. Morgen opnieuw tropische maxima tussen 31 en 38 graden en 's avonds mogelijk onweer. Vanaf zondag is het eindelijk minder tropisch.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De dames en de Soroptimist Roselaar in Roeselaar organiseerden de voorbije periode tal van evenementen. Zo nodigde de Service Club professor Lieve de Mares uit voor een lezing over schermtijd en sociale media. En er was een filmavond in de Cityscope in de Roeselaar. De evenementen leverden samen totaal €19.000 op en wordt gegeven aan een goede doel.

klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Een 68-jarige Belg is in de Spaanse badplaats Denia, Alicante, gearresteerd na een burenruzie met een fatale afloop. De man zou zo'n 43-jarige Spaanse buurman hebben gewurgd, of geduwd bedoel ik. Het slachtoffer viel met zijn hoofd op de grond en overleed ter plaatse.

is Radio Ommeland. Jouw Classic Station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis. Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be. De heerlijkste en lekkerste.

0: Rode bes, blauwe bes. Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch. Of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart. Met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht. Met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroem, Zand in Oost-Duinkerken. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroem, Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een

0: je op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: Fietswinkel Het Peloton in de Kerkstraat in Belzele heeft een turbulente nacht op zitten. 'S Nachts reed een dief met zijn wagen de etalage van de winkel binnen, stal hij 2 fietsen ter waarde van 17.000 en 9.000 euro.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: Frans niet gecremeerd willen worden. Nee, pa, waarom wil hij dat niet? Omdat hij nog niet dood is. Tom, een Holland, en Jo, een Belg, zitten tegenover elkaar in de trein. Jo neemt een paar appelpitjes uit een plastic zak en eet ze op. Tom zegt, hey, waarom eet jij appelpitten? Jo antwoordt, daar word je slim van. Tom zegt, verkoop je niet een paar van die pitjes? Jo zegt, natuurlijk, 2 euro per stuk. Tom zegt, oké, geef mij er maar 5. Zo gezegd, zo gedaan, apetrots, speelt Tom een paar van zijn pitjes naar binnen. Terwijl hij knabbelt, denkt hij, zoveel geld voor pitjes. Tom zegt, vind jij dat niet wat duur? Voor dat geld kan ik kilo's appelen kopen en krijg ik er de pitjes gratis bij. Jo zegt, kijk, begin al te werken. De onderwijzer vraagt, hoe oud wordt een hond? Jantje zegt, dat ligt eraan. Of hij veel langs wegen loopt waar de auto's rijden.
1: Dit is jouw Classic Station.
2: Dit is Radio Ommeland.

0: zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: je energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info @jellede_klerk_bvba.be. Jelle de Klerk heeft een

0: Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: Het is stilaan een kwalijke gewoonte, maar ook vanmiddag is het dagrecord qua temperatuur weer ruimschoots overtroffen. Om 2:30 vanmiddag gaf het KMI in Ukkel al 35,3 graden aan, bijna 2 graden meer dan het record uit de legendarische zomer 1976. Deze 26e juni is meteen ook de warmste dag van het jaar. Drie passagiers van de vanmiddag nabij Leuven stilgevallen Eurostar-trein zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De trein met 400 passagiers aan boord die van Keulen naar Parijs reed, viel stil door een technisch defect en alle reizigers zijn na evacuatie naar een andere trein gebracht. Toen die in Leuven arriveerde, bleken al heel wat passagiers bevangen door de hitte. Drie onder hen moesten dus extra zorgen krijgen. In het centrum van Gent is vanmiddag een vrouw dood aangetroffen in haar appartement. Een familielid deed de akelige ontdekking. De politie kwam ter plaatse, maar zegt dat het wellicht om een natuurlijk overlijden gaat en er geen derden betrokken zijn bij haar dood. Of er een verband is met de hitte is niet meegedeeld. In Londen is geloot voor de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon. Seizoensrevelatie Alexander Bloks is meteen uitgeloot tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld en onlangs winnaar van Roland Garros. Bloks is zelf nummer 37. Raphaël Collignon en Zizou Berghs loten elk een Franse tegenstander uit de top 40. Elise Mertens speelt in de eerste ronde tegen de Duitse Siegemund. En in Markedal in de Vlaamse Ardennen is Lotte Klaas verrassend nationaal kampioene tijdrijden geworden. Ze haalde het voor Sandrine Tas, die afgelopen winter nog schaatster was op de winterspelen, en voor Margot van Pachtenbeke. Topfavoriete Lotte Kopecky had een totale off-day en greep met een vierde plaats zelfs naast het podium. De voorbije 7 jaar had Kopecky telkens vlot de titel behaald. Nog even de warmste uren trotseren en dan is er kans op intense onweersbuien. Het oosten van het land maakt de grootste kans op gedonder. Morgen opnieuw tropische maxima tussen 31 en 38 graden en 's avonds mogelijk onweer. Vanaf zondag is het eindelijk minder tropisch.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: ettenprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Morfeo, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig.

0: weg.
1: Oké, come on. Let's go.
2: Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

Ze zijn allemaal wat geruisloos langs me heen gegaan. Al die geweldige relaties waar mensen het altijd over hebben. Maar eerlijk is eerlijk, het lag ook wel een beetje aan mezelf. Ik lette gewoon niet goed op wat er met me gebeurde. Neem nu de relatie tussen jou en mij. Ik had gewoon niet in de gaten dat je veel te bezitterig deed over me. Ik kreeg gewoon niet de kans om mezelf te zijn bij jou. Toen ik dat eenmaal in de gaten kreeg, moest ik degene zijn die de eerste stap zou nemen. Eén van ons moest het veld ruimen. En die eerste stap, die kwam dit keer eens van mij. Ach, je was lief voor mij, hoor. Maar ik had soms het gevoel dat ik overal van afgeschermd werd. Dat ik niet overal bij mocht zijn. Nu ja, wat krijg je dan? Dan word je wat nors en tegendraad, net als een kind. Dat is wat mij overkwam. En dus moest ik stoer zijn en jou de deur wijzen. Maar ja, of ik daar nu zoveel gelukkiger van geworden ben, want ze zeggen wel eens, scheiden doet lijden. Nu, dat gaat zeker op in ons geval. Maar één van ons ligt op dit moment eenzaam in het tweepersoonsbed, huilend naar het plafond te staren. Eén van ons zou willen dat die nu ergens anders zou zijn. En één van ons ligt hopeloos te wachten op dat ene telefoontje. Eén van ons wendelt zich in zelfmedelijden en kan zichzelf wel voor de kop slaan met zo'n stommiteit. Nee, het was niet handig van me om je de deur te wijzen. Maar ja, één van ons moest zo nodig. En nu heb ik spijt. ABBA met One of Us.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Colte Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400 73 113 300 33. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 9 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Elf bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. Eén bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaert is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaert legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaert won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke snacks.

0: tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberg.

0: deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij uw reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: Radio Ommeland.
1: Ommeland. Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken. Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolteheierweg 45 in Gist.

Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken. De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stockage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 10 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
3: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: nu oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30 uur.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: factuur.
1: Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roeselaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselaren. En ook op autos-dewulf.be.
3: Taxi bestellen. Taxi Custom bellen. 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
5: Ommeland. Info@radioommeland.be.

0: zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open. En met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijk.

0: rode bes, blauwe bes.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje. Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom. Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
0: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: ettenprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Goedemiddag.
4: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
3: Ja, ja, we zijn al open hoor.
4: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
3: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
4: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
3: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
4: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
5: Oh, oké, ik neem mijn auto-sleutels en we zijn weg.
4: Oké, kom aan, let's go.
2: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina,

0: zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Radio Ommeland. 100.

0: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: Zijn gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje. Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar 15 euro? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroen Zand in Oost-Duinkerke. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroen Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 de Oost-Duinkerke.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Welkom, welkom. Dit is jouw Classic Station.
5: Do you like it?
6: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM.

0: oud goud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21.30 uur.

0: Bessa's Blauwe Bessen.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roestelaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roestelaren. En ook op auto's-dewulf.be.

voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue.

19 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur. De Klerk Automotive in Blankenbergen. Waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

0: bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 2:00.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.
4: C'è folla tutte le sere. Nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero